cell phone break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. Dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders die op 8 september instemden met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar mensen graag samenkomen. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Alerikstrol. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staarplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemerbakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. Dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders die op 8 september instemden met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar mensen graag samenkomen. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Barkel op Omroep Peelrand. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterlever, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aalen-Rikstrol. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staarplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemert-Bakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't turn on the boxes, says Mr. Rowe.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerden dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemerbakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. Dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders die op 8 september instemde met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar mensen graag samenkomen. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerden dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemerbakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staanplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aarle-Rikstrol. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

De opener van woensdag 23 september 2026, Elvis Costello en Elvis Army. Goedemorgen, dit is OSR 920. Klaar wakker is bij je weer tot 9 uur ook vandaag. Lady Gaga nu, Free String, Colby, O'Donnell.

0: de tijd dat er zoveel van dit soort mooie muziek werd gemaakt. Hè? Giving Up, Giving In, de 3 Degrees waren dat hier op OSR 920. Het weer dan van 20 jaar geleden, 23 september 2006. Hoe was het toen? De minimumtemperatuur lag rond 11 graden. Het werd een zachte dag met een maximum van 19 graden. De wind was noordelijk, het was overwegend bewolkt en de zon liet zich af en toe zien.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Nothing. Ja, je hoort het wel waar je ook van houdt. Van welke soort muziek ook. Het komt allemaal voorbij hier op OZR 920. Wat dacht je bijvoorbeeld zo meteen van Guus Meeuwis? Dat komt door jou, net voor de headlines van het nieuws. Maar ook van deze, van de Dexy Midnight Runners. Net van destijds, Come On Eileen.

Vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. Een tropische storm bij Mexico is binnen één dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Rolling Stones, Wild Horses hier bij jou, OSR 920. Archiefnieuws dan van september 1996. De Nederlandse zangeres Anouk tekent een platencontract bij het label Dino Music, waarmee haar carrière een vliegende start neemt. En als persoon staat Anouk niet helemaal bovenaan in mijn rijtje. Beetje vreemd gedrag, zo links en rechts. Nou, best wel vaak eigenlijk. Emma Heesters doet het anders en daarom zong ze ook samen met Anouk.

nummer blijft er nog ook, hè? In welke versie, in welke uitvoering dan ook. The Sound of Silence. Je hoort hem hier in Klaarbakker op woensdagochtend van Disturbed dit keer. Heel wat anders dan. Natuurlijk ook weer muziek uit het verleden, zoals meestal het geval is hier bij ons. Maar dit keer van Billy Joel. We Didn't Start the Fire.

Nee, we didn't start the fire. Billy Joel hoorde je. En zo gaan we richting 8 uur. Dat doen we met George Michael en Queen. Live versie van Somebody to Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws op OSR 920. De Koninklijke Marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is hier vooral bekend van de hack bij het telecombedrijf Odido. De data van 6 miljoen klanten werden openbaar gemaakt toen Odido niet betaalde. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. De huidige reistijd tussen de beide wereldsteden wordt daarmee 3 uur korter. Nu is die verbinding alleen mogelijk met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Voor de lange vluchten worden 12 Airbus-toestellen aangepast. Er kunnen 238 passagiers in. Door een extra brandstoftank van 20.000 liter kunnen de Qantas-toestellen 22 uur non-stop doorvliegen. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Ze werden gevonden op de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan ten noorden van Antarctica. Er was meteen ook slecht nieuws voor de net ontdekte diersoort. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Tegen 2050 zou hun leefgebied grotendeels zijn verdwenen. De eilanden liggen ruim 3200 kilometer van bewoond land. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. Dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders die op 8 september instemden met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar mensen graag samenkomen. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aalerikstrol. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

komt erop neer dat hij eigenlijk zijn voormalige vriendin terug wil. Hè? Working my way back to you, girl. Spindles waren dat hier op OSR 920. Goedemorgen nogmaals. Deel 2 van Klaarbakker is zojuist begonnen. Klein uurtje nog te gaan tot aan 9 uur tot aan de muziekfabriek. Daarin onder andere straks de sportvraag van vandaag. Weet jij het antwoord misschien? Misschien win jij het van je collega's, hè? Voor de mensen om je heen. En ook een muziekfeitje straks nog. En Kate Bush, Army Dreamers.

Bauza en Magnetic en ook nog Kate Bush. Had ik al verteld even daarvoor. Het is tijd voor de spotvraag van vandaag. In september 1967, welke Nederlandse zwemmer brak toen het wereldrecord op de 200 meter schoolslag? Het antwoord krijg je over twee plaatjes.

Dat vier keer. Dat is de titel van dit nummer van de Crash Test Dummies. Je hoorde het op overzicht 920. De sport waarvan vandaag die luidde in september 1967. Welke Nederlandse zwemmer brak het wereldrecord toen op de 200 meter schoolslag? We hebben het dan natuurlijk over zwemmen, zoals ik al zei. En het was Jan Jiskoot. Eerlijk is eerlijk, ik had nog nooit van de beste man gehoord. Jan Jiskoot dus.

De op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Het is net als steeds zingt Microsoft, maar dat was het natuurlijk niet. Don't Stop the Music, hoorde je Rihanna hier op OSR.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: En dat is ook vandaag weer heel kort. In 1997 scoorde The Verve een wereldhit met Bittersweet Symphony. En dan kunnen wij maar één ding doen, dat nummer gewoon laten horen.

Waar is de liefde? Hansen die bezong het in Where Was the Love en ook de Verve met Bittersweet Symphony. Die grote hit die in 1997 ontstond, die hoorde je nog. En dit is Miss Montreal. Ik zou

Say Yeah met de Limit aan het slot van Klaar Wakker voor vandaag. Straks 3 uur lang muziekfabriek met Ben Verhiel. Veel plezier daarmee. Een mooie dag. Graag weer tot morgenochtend 7 uur. En ik ga je verlaten met Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aarle-Rikstrol. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemerbakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920 Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ach, het wordt weer lekker weer voor de komende tijd. Ja, ja. Ik heb verhalen gehoord stiekem tussendoor van tegen de 30 graden. Maar het zou wel te gek zijn natuurlijk. Steppenwolf en Born to be Wild. Begonnen met Modern Romance en de Queen of the Rapping Scene. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer woensdagochtend. De week gaat door de midden. Langzaam maar zeker kijken we weer richting jouw weekend. Opluchting in Groenland en Denemarken over akkoord met de Verenigde Staten. Maar ook twijfels. Een straaljager neergestort bij Amerikaanse basis in Duitsland. De piloot gebruikte de schietstoel, dus er zijn geen doden bij gevallen. Gelukkig maar. Tot 12 uur muziekfabriek, de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender en zoals altijd de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Robin. Show me love, what is all about? Oh yeah, Eddie Atkins. De naam kan de nak aan je door. In het oosten komt eerst nog lokaal wat mist voor. Verder is het zonnig. En in het westen van de provincie komt lage bewolking voor. Maar breekt geleidelijk de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond is kans op een enkele kortdurende bui. Vannacht is het weer droog. En het kwik zakt tot 8 tot 10 graden. Morgen is er geregeld zon en wordt het 18 of 19 graden. Ga er eens goed voor zitten. We gaan hem helemaal draaien. 6 minuten lang, de albumversie van The Doors, Riders on the Storm.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staarplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. Dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders die op 8 september instemden met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstig bestendig centrum waar mensen graag samenkomen. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Hij zong er toen al over No More War, als dat toch waar kon zijn. Culture Club, Boy George en The War Song.
1: Ben van Rio.
0: Er breekt geleidelijk de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Dit is OSR. Goedemorgen. Muziekfabriek tot aan 12 uur. Ik heb voor jou onderweg Fats and Small. Ricky Martin komt er nog aan. Maar eerst Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan.

Oh, Ricky Martin. Nog een beetje de zon in de bol en She Bangs. En dat mag ook wel, want de komende dagen wordt het weer lekker warm. Ja. Fats & Small hadden ook nog een feel good hier op OSR 920. Hey, Simon & Garfunkel, Cecilia.

0: Uit zijn beginperiode, Sir Cliff Richards. Uit de 60s. En The Young Ones, Chair. En Good Enough. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is hier winter en stervenskoud. Maar bij jou, aan de andere kant van de wereld, is het warm. Ik stel me voor dat het daar nu nog een beetje mistig is in de haven waar je op uitkijkt. De tropische bloemen openen zich langzaam om de zilte zeelucht in te ademen. Ach, wat mis ik die zomers in Australië toch. Ik zie het al voor me. Jij kleed je nu aan om naar je werk te gaan. Je geniet nog even van de ochtendzon. Wel jammer dat hij nog steeds bij je is. En hier is de winter koud. En ik word er ook niet echt jonger op. Ik denk wel eens dat ik meer van de liefde had moeten weten. Dan was ik er nooit aan begonnen. Dan had ik ook niet dat intense verdriet gevoeld toen je bij me wegging. Maar ja, je weet pas wat je had als het weg is. En toch hoop ik dat jij eindelijk de liefde hebt gevonden waar je altijd naar op zoek was. Tegelijkertijd zou ik niets liever willen dan bij je zijn en je omhelzen in de warme ochtendzon. Maar het enige dat voor mij is weggelegd is kou, sneeuw, ijs en trieste regen. Mijn leventje sleept zich voort. Elke avond beland ik weer met een ander in bed. En 's ochtends denk ik dan, had ik nou maar genoeg van de liefde geleerd. Dan was ik er nooit aan begonnen.

The musical Chess got it over Murray Head. A One Night in Bangkok, Gary Brooker and No More Fear of Flying. En wat ook nog te plat is een verhaal met Winter in America. Dit zijn de Honeycombs.

Even een rustpuntje op deze ochtend met Christina Aguilera en Hurt. Daar ook nog de Honeycombs en Have I the Right. Nieuws komt eraan van 11 uur. Tot die tijd de Spencer Davis Group en Somebody Help Me op OSR. Somebody Help Me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een scheepskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ten nauwe nood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemerbakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staanplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van €282.000 is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Een van de vele juweeltjes die hij gemaakt heeft. Robbie Williams en Millennium.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag breekt geleidelijk de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden. De komende dagen lekker zonnig. OSR 920. Ja, zonnetje op de radio. Ja, we gaan gewoon door. 24 uur per dag. Met nu, muziek uit de jaren 60.

Ach, dit is toch leuk om een keer te draaien? Jazeker. Uit 1976, Ferrari en Sweet, Sweet Love, Madonna en Material Girl. En de Lemon Pipers, de bronnen mee, het blokje van 3. En Green Tambourine, OSR 920, jouw vriendje op de radio met Muziekfabriek. Train, 50 Ways to Leave.

kan me nog herinneren dat het op een of andere cd stond van Tour of Duty. Ja, daar is het ook echte muziek voor. Buffalo Springfield, For What It's Worth, Tim Finn en Through the Years. 23 september 1974 in Groot-Brittannië gaat CFAX van start. De eerste teletextdienst. CFAX was uitgevonden door technici die een manier zochten om met tv-uitzendingen ondertitels mee te kunnen sturen. Ze kwamen erachter dat ze daar enkele beeldlijnen voor konden gebruiken. En in die lijnen was zelf zoveel informatie te stoppen dat hele pagina's meegestuurd konden worden. De eerste dag dat CFAX in de lucht was, waren er 30 pagina's doorgegeven. En het aantal zal groeien tot bijna

Cyndi Lauper. Je kent ze nog van Girls Just Want To Have Fun. Dit was de opvolger destijds. Time After Time. Sister Sledge and We're Lost In Music. Zo direct na het nieuws. Verder met de muziek, maar dan met Leo van der Boom. Veel plezier met hem. Tot morgen. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties. Maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder uitstel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3:00 middags en duurt tot 10:00 avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staarplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van €282.000 is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo.

swingende start van een nieuwe aflevering van Broodjes er op deze middelste dag van de week. Het is woensdagmiddag. De winnaars van het Eurosong Festival in 1981. Die hoorde je zojuist uit Engeland afkomstig. Buck Smith, Making Your Mind Up. Tot 2 uur is dit muziek tijdens de lunch. En zojuist hoorde je 3 uur lang Ben verhuld met de arbeidsvitamine van alles in 920. En Ben is er morgen vroeg weer om 9 uur. Ik tot 2 uur dus. In de boterham gaan we lekker beleggen met de leukste plaatjes. Onderweg Cloud en Mike Bett. Maar nu Tavares uit die hele hete zomer van 1976 alweer. Heaven must be missing an angel. Een hele goede middag.

0: Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2.
1: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Nou, ik zal u uit de brand helpen. Het waren de Spice Girls. En inderdaad met Who Do You Think You Are. We gaan luisteren naar een nieuwe plaat uit onze neerzitlijst van dit moment. Hij is mooi. De nieuwe Dalbop.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand. Some

Destiny's Child, zo heet ze inderdaad. Ronald Palmer, daarvoor Every Kind of People. En nog één plaat te gaan, daarna gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. En daarna nog een uur, broodje hoor zeg. Wat mij betreft graag zo in de laatste dit uur een van die twee hits van Ellen Foley. Dit is What's a Matter Baby.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Ook mogen er straks weer Hongaarse studenten en onderzoekers meedoen aan Europese uitwisselingsprogramma's. Volgens commissievoorzitter von der Leyen werpen de hervormingen in Hongarije hun vruchten af. Maar de andere EU-lidstaten moeten nog wel definitief met het besluit instemmen. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. En dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders, die op 8 september instemden met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar mensen graag samenkomen. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterlever, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aalerikstrol. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Yay! die tegelvloer, die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den

Weer van deze najaarsdag in september. Mattia Bazar uit Italië. Met zijn tweetjes waren ze. De hit uit 1986. Ticento. Het begin van deel 2 van Broodje OZR. Deze middelste dag van de week. Zometeen Fever Dream van Alex Warren. Dat is onderweg. En een plaatje van Donna Hightower. Nu Captain Antoniel. Do that to me one more time.

plaat is toch al een hele tijd oud, maar het zou een hit van dit moment kunnen zijn. This World Today is a Mess. Donna Hightower was dat van een hele tijd geleden. Alex Warren daarvoor uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Een van de langst genoteerde platen. Fever Dream. En dit is de man die we kennen van Genesis. Phil Collins. Yeah.

Rustpunt uur. Plaat van LTD. En dat staat voor Love, Togetherness en Devotion. Je hoorde hun alle bekendste uit de jaren 80. Shine On. En verder met een hit van Jeff Special. Yeah.

En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

We'll Call You. Zometeen muziek van Bryan Adams, Summer of 69. Dat is onderweg daarvoor een plaat van The Love Affair. The Everlasting Love, ooit een hit ook van U2. Maar dit is de uitvoering van Jamie.

Taylor Swift, de razzpopulairste, nog eenmaal op haar light van nog niet zo lang geleden. Woensdagmiddag, we ruiken het weekend. Het gaat de goede kant uit. Zometeen Peter Frampton op OS 920, maar nu tijd voor John Parr.

Nederlandse DJ-duo uit het zuiden des lands afkomstig. Lucas en Steve en Up Till Dawn en On The Move, hun allerbekendste tot op heden. Dat was mijn aandeel weer voor deze woensdagmiddag. Zometeen verder naar het nieuws van 2 uur met Overzeg de Middag met Paul van Beek en Martin Huybers. Maak er nog een mooie dag van. Graag tot morgen, de laatste van mij vandaag, Michael McDonald.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. In augustus zakte het peil bij Koblenz ook al onder de 10 centimeter, wat zorgde voor vrees dat de rivier in tweeën zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden nu al met erg hoge transportkosten, omdat schepen veel minder lading kunnen meenemen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf toen die was opgetrommeld. Een geurpotje dat op de kazerne bij het afval was gegooid bleek toch niet leeg te zijn en kwam in een vuilniswagen terecht. Daardoor verspreidde de sterke lucht van gas zich door een groot deel van Oosterwijk. Hulpdiensten en netbeheerder Enexis rukten massaal uit, maar van gevaar of ontploffingsrisico was geen sprake. De geur blijft waarschijnlijk nog wel even hangen in het dorp. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemert-Bakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van €282.000 is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Heerlijke middag op Power 920 en die zwoele stem van Tony Braxton en Break My Heart. Peter Rijks is er niet, Kerkhof neemt waar. En ik neem je mee, als je het goed vindt, nog tot een uur of vier vanmiddag.

Watching and Waiting. Lijkt mijn dagje Efteling wel zo'n beetje. Ja. De Moody Blues op de radio. Daarvoor hadden de Desecration Smile van de Red Hot Chili Peppers. De hits van deze dag. Je luistert naar OSR 920. Woensdag inmiddels alweer. 23 september, de dag van de thuiszorg. Hulde voor al die medewerkers die telkens weer zo goed hun best doen.

Why do fools fall in love? Goeie vraag, hè? Kan je allemaal overkomen. Gewoon ineens stapel verliefd worden. We hadden nu Media daarvoor in Arcade. Ze heeft trouwens net een nieuwe single uit met John West. En dat is eigenlijk gewoon een hartstikke leuk liedje, hoor. Absoluut. Maar goed, misschien dat je hem binnenkort voorbij hoort komen hier op OSR 920. Vandaag de verjaardag van Robert Doornbos wordt 45. En de Bos blaast 77 kaarsjes uit.

Billy Preston en Sarita uit de 70s. It Will Come in Time. Mooi, hè? Daarvoor nog Maroon 5 en She Will Be Loved. Met liefde is deze muziek voor jou op OSR 920.

Lekkere woensdagmiddag. Kids, die zijn een middagje thuis. En weet je wat het mooie is? Je kunt het weekend al bijna ruiken. Doet mij altijd goed hoor. Absoluut. But a Colin Blundstone, Want Some More. En CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Everybody Dance Now. Tot 1:04 vanmiddag. OSR in de middag met de Chiffons.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De bestuurder zat na het aanrijden van een groep schoolkinderen op kamp, waarbij 3 kinderen en een begeleidster omkwamen, 3 maanden vast. Omdat de inhoudelijke zaak nog lang op zich laat wachten, mag hij die in vrijheid afwachten. Wel geldt voor de hardrijder een rijverbod en een meldplicht. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. De computer maakt gebruik van krachtige NVIDIA-servers in een datacentrum in Finland die vanuit Brabant worden bediend. Naast de rekenkracht staat er ook een team van experts klaar om organisaties te helpen bij het trainen van hun AI-modellen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Barkel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aarle-Rekstrol. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van 282.000 euro is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Duits bandje heet Remy. Je hoort de Supergirl op de radio voorbij komen omdat het kan. Het is verdorie net 3 uur geweest.
1: Paul van Beek.
0: Mag ik je meenemen nog tot 4 uur vanmiddag? En daarna neemt Martin inmiddels alweer met gezwinde spoed de beste hits met je mee. Tot 1 uur of 6. Kijk, dat is een middag OSR.

The Teskey Brothers en Saul Carda. Billy Paul, Thanks for Saving My Life. Hits die je hoort op de radio voorbij komen. Het is woensdag 23 september 2026. David Bowie komt eraan. Ik heb Duran Duran. Maar eerst Ugly Kid Joe.

zijn tegenwoordig weer aan het optreden, de mannen van Duran Duran. Maar ja, het is ja, met alle respect toch een beetje vergane glorie. Dit was New Moon on Monday, bij jou op de radio, op woensdagmiddag met Damiano David.

Ik ben er wel eens geweest op het dak van Broadway. In Erp weliswaar, maar toch George Benson on Broadway. Stella Lefty in Boston hoor je ook nog op de radio. Dat zijn de hits van de woensdagmiddag van OSR 920, waar we straks stoere muziek hebben van de mannen van Van Halen. Neem ik je mee terug naar de jaren 80. En dit zijn de vermeende neefjes van Michael Jackson. Inderdaad, de King of Pop. Je hoort 3T, Stuck on You. Stuck on

De neefjes van Michael Jackson, 3T en Stuck on You op OSR 920. Daarna is het eigenlijk verder ook niks meer geworden. Dat is jammer, maar ze treden nog steeds op. En dat is knap als je met eigenlijk zo weinig hits nog steeds succesvol kunt zijn. Absoluut, petje af. Straks Martin hier op de radio en eentje mee tot 6 uur. Dus het laatste uur van je werkdag en daarna met gierende banden onderweg naar huis. Want ook dat kan met OSR 920. Jij hoort bij ons. Morgenmiddag, dan ben ik er weer tussen 2 en 4. Ik had hier de vorige waarschuwd. Oude rock van Van Halen. In Thank You Goodbye.

0: Quentin, I hate every inch of you.
1: OSN. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aalen-Rekstrol. Op woensdagavond 7 oktober organiseert de gemeente Gemerbakel een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. Je kunt je nu al voor deze avond inschrijven. De avond is in de multifunctionele accommodatie De Sprank in de Mortel en daar ontmoet je 7 fondsen en subsidieverstrekkers. Je kunt je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Het is wel nodig dat elke deelnemer zich apart aanmeldt. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. Dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders die op 8 september instemden met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar mensen graag samenkomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

Nou, vooruit dan één kusje met heel veel zelfvertrouwen. Will Powers, het was het alter ego van de fotograaf in de tijd. Lynn Goldsmith. Maar zij zongen niet, ze vertelden het verhaal. Het zingen gebeurde door Carly Simon. En overigens werkte de rol in plaats ook mee Nile Rodgers, Todd Rundgren en Steve Winwoods. Welkom in deel 2 van OSR in de middag op deze midweekse aflevering. We danken Paul van Beek weer voor het eerste gedeelte. De kop is eraf, zo gezegd. Tot aan 6 uur het allerbeste, zoals deze Nederlandstalige Rob de Nijs. En hou hem vast,

0: in de Nederlandse hitparade staat hij nog steeds genoteerd. Teddy Swims, meneer Wijsneus, oftewel Mr. Know It All. En we hadden de duidelijk verstaanbare muziek van Rob de Nijs. Je moest hem vasthouden, want hij viel bijna. Hier is muziek van Esther Phillips. What a difference a day makes.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

dames, Bananarama lezen vaak de privé en de story, want ze hebben weer een gerucht gehoord. I heard a rumor. En Ilse Lang hadden daarvoor met Next to Me. En Ilse is trouwens opnieuw binnengekomen in de hitparade met een plaat die 8 jaar oud is. So incredible. Ja, hoe is het mogelijk? En we hadden Esther Phillips met What a Difference a Day Makes. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd uit Utrecht, The Two Brothers on the Fourth Floor. En dit nummer heette I've Been Thinking of You.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ja, en een welverdiend applaus hadden net zo goed lang zal die leven kunnen zingen. Want Bruce Springsteen wordt vandaag 76 jaar. Hij mag 76 kaarsjes uitblazen. Trapped, een nummer van Jimmy Cliff in de live uitvoering van Bruce Springsteen, de Boss. Hier is Fleetwood Mac op OSR met Tusk.

De Canadese Bobby Basini heeft wel iets weg van de stem van Paolo Nutini. En dat heette Under the Weight. En we hadden Mojo op overzeg met Lady. Even tijd voor wat reggae op de woensdagmiddag. Bob Marley en de Wailers. En Is This Love?

0: Ja, de plaat werd twee keer in hits. Eén keer in de Rode de Maden studio-uitvoering bij Peijer. Maar later in, opgenomen in 1979 in de Province Civic Center in Rhode Island. Op 23 september 1979. En toen werd het weer een grote hit. We hadden daarvoor Bob Marley in de Wailers en Is This Love. Zometeen tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. En dan zijn we weer terug voor het laatste uur. Oh, we zeggen in de middag. Maar eerst DJ Bobo en Somebody Dance With Me.
1: Back again.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel, maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één kans. Het weer: vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. De seniorenvereniging Beekendonk viert haar 75-jarig bestaan. De jubileumactiviteiten lopen van 17 tot en met 25 oktober en in die periode zijn er diverse speciale evenementen. Die zijn allemaal in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Ook de uitgave van een jubileumboekje wordt voorbereid. En daarom heeft de seniorenvereniging een vraag. Heb je een leuk verhaal, foto of anekdote? Laat het de vereniging dan weten via de e-mail. Op zondag 27 september organiseert het Openluchttheater Mariahout een dienstenveiling. Die begint om 3 uur 's middags en duurt tot 10 uur 's avonds. Iedereen is welkom rondom het paviljoen. Er worden dan unieke diensten en producten geveild. De volledige opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw paviljoen dat 200 extra zit- en staarplaatsen zal bieden. En dan is er ook nog extra ruimte voor techniek, horeca en faciliteiten. Zo wordt het theater nog gastvrijer en comfortabeler voor bezoekers, artiesten en vrijwilligers. De gemeente Boekel heeft een sluitende begroting voor 2027. Met een positief saldo van 282.000 euro is er financiële ruimte voor belangrijke ambities zoals woningbouw, een sterke gemeenschap en een fijne leefomgeving. Maar vanaf 2029 worden financiële tekorten verwacht in Boekel. En daarom is het nu al nodig om zorgvuldig om te gaan met middelen en duidelijke keuzes te maken. De gemeenteraad bespreekt de begroting op woensdag 4 november en inwoners zijn van harte welkom om de financiële stukken te bestuderen op de website. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Ongetwijfeld de meest populaire boyband die er geweest is. De Backstreet Boys waren dat met Larger Than Life. Welkom terug in het laatste uur. OSR in de middag op deze woensdag, de 23e september. En we hebben wat Duitsstalige muziek. Ja, want Peter Fox kan er ook iets van. Hij heeft namelijk een huis aan het meer. Oftewel, een huis aan zee.

Steve Miller en Keep On Rocking Me Baby. De man is inmiddels 82 jaar. Hij treedt er nog wel op. Dat wil zeggen, hij is na 28 shows vorig jaar moeten annuleren vanwege de weersomstandigheden. Ja, bij warm weer dan lukt het niet meer zo best. Dit jaar nog wel op 9 en op 10 oktober in de Rose Theater Lincoln Center in New York, waar hij 2 concerten geeft. We hadden ervoor Peter Fox en House am See. En die zijn de Black Eyed Peas.

0: Steely Dan en Hey 19. En we hadden de Four Seasons met Cherry. En Don't You Worry van de Black Eyed Peas. Maar dat deden ze niet alleen. Natuurlijk was hij verbouwd door David Guetta, de Franse DJ. Maar ze kregen steun van Shakira. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Eddie Vedder.
1: Oh, it's amazing.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Wel

nog steeds een van de meest gestreamde platen van Green Day. Die heet Basket Case. En onlangs hebben ze, ja, behalve muzikanten, ook zijn ze ook filmsterren geworden. Ze hebben namelijk een film Nimrods uitgebracht vorige maand. OZR 920 met Paul Anka. You're having my baby. Having my-

It Takes Two. En daar moet je natuurlijk met z'n tweeën voor zijn. Tina Turner en Rod Stewart, niet de allerkleinste. Ja. En groot succes in de tijd voor Marvin Gaye en Kim Weston. En we hadden Stromae daarvoor met Alors on Danse. Hier is verstaanbare muziek van Hans de Boy. Tenminste, als hij thuis is.

Nou ja, rustig wachten op de dag dat heel Hollands Limburgs lult. Dat zou nog wel eens een tijdje kunnen geduren. Rowenaise en Limburg en Shakira en Burna Boy hadden met Die Die uit de hitparades van dit ogenblik. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de rest van de collega's in de avond door. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. We hebben nog iets moois van de Dire Straits. The Water of Love. Prettige avond.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel. Voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge. Maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Barkel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft de programmabegroting voor 2027 voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 15 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Boekel de begroting, die natuurlijk essentieel is voor de financiële koers voor het komende jaar, besproken. Alle belangstellenden kunnen deze omvangrijke stukken digitaal inzien. En dat kan heel eenvoudig via de officiële website van de gemeente. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Boekel is vastgesteld. En dat is gebeurd door het college van burgemeester en wethouders, die op 8 september instemde met de plannen voor de herinrichting van het centrum. En dat is een belangrijke stap richting de uitvoering die al in het begin van 2027 moet starten. Het ontwerp is uitgewerkt door landschapsarchitecten en ingenieurs na gesprekken met ondernemers en gebruikers van het centrum. Wethouder Kanter spreekt van een belangrijke stap voor Boekel, gericht op een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar mensen graag samenkomen. Vrijwilligers in Laarbeek monitoren vogels, planten, waterleven, bomen en vleermuizen. Het monitoren van biodiversiteit is het structureel inventariseren van een bepaald gebied voor een langere periode. Dat inventariseren wordt vooral gedaan door mensen van de natuurwerkgroepen van IVN Laarbeek. De gegevens die zo worden verkregen deelt men met de gemeente en met het Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Ecologica. En over dit onderwerp geeft Michael Brands op maandag 5 oktober om 8 uur 's avonds een presentatie. Die is in het IVN-gebouw De Bimt in Aalen-Rikstrol. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Britse band de Masala heette. Danza Don't Quit Dancing. En daarvoor hadden wij Super Heavy. Dat was een groep met een aantal bekenden erin. Onder meer Mick Jagger en een van de familie Marley. Super Heavy heette dit. En The Miracle Workers. En dit is the one and only Elvis Presley en Suspicious Minds.

erg zorgen uit de hitparade met The Passenger. En daarvoor hadden we Elvis Presley en Suspicious Minds. Zometeen tijd voor ons eendagsvlieg. Nu eerst The Golden Earring en Burning Stuntman. Spend

Marvin Jett en de Guitar King. Daarvoor hadden wij de Supremes met een mooie vergeten klassieker in het kader van 60 jaar muziek. Love is Here and Now You're Gone. En daarvoor hadden wij onze eendagsvlieg voor vandaag, Christa Burke met The Lady in Red. En ik kan daar nog wel een leuk detail over vertellen. Die plaat die werd altijd gedraaid bij Radio Caroline toen ze op een hele mooie rode boot uitzonden in 1983. En als er dan iets mis was of er moest iets gebeuren, dan mochten ze The Lady in Red draaien. Die mocht normaal gesproken nooit op de radio komen. Hier is Janet Jackson en Together Again.

ooit waren de groep alleen maar van kan dromen om zo groot te scoren met de eerste plaat. Europe and the Final Countdown en de volgende Janet Jackson and Together Again. Let's go. Nieuwe zingen van Miley Cyrus.

Turner met Golden Eyes. Daarvoor de nieuwe van Miley Cyrus. En die vinden we terug in de Nederlandse hitparade. Zometeen het volgende uur vanavond door met Kees Verkooy. Heel veel plezier ermee. En dan ben ik graag morgenavond weer om 6 uur.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin heeft van de Verenigde Staten een uitnodiging gekregen om de G20-top in december bij te wonen. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt. Eerder vandaag sprak hij met zijn Russische collega Lavrov tijdens de vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee hadden het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en volgens Rubio zijn de twee landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Gisteren maakte het sociale netwerk Hives na 13 jaar een comeback en ondertussen hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Begin deze eeuw was het platform zeer geliefd en op een gegeven moment had het zo'n 10 miljoen gebruikers. Hives trok de stekker eruit toen het Amerikaanse Facebook steeds populairder begon te worden. Hives is opnieuw ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van Europese technische architectuur en algoritmes ontbreken. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Labeek zet zich samen met andere gemeenten in Noord-Brabant in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een complete winkel- en horecaaanbod. Om hierin de juiste keuzes te maken startte deze maand het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het brengt in beeld waar inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Ook Labeek neemt deel aan het onderzoek. In september en oktober ontvangt een groot deel van de huishoudens een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Wie geen brief krijgt maar wel wil meedoen, kan de vragenlijst invullen via startvragenlijst.nl/koopgedrag. In Beek en Donk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van het kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 15 tot het 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse Brug. Opening is vrijdag om 3:30. De brandweer uit Helmond is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeroepen voor een autobrand aan het Nieuwe Eind in Bakel. Toen de brandweer arriveerde sloeg de vlam al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend, maar in het weiland tegenover de brandende auto lag iets dat leek op een brandend kannetje. Auto's door de brand helemaal verwoest. De brand woedde op de weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.

Dat was wel een hele leuke interpretatie van een liedje van Elvis Presley. Mike Berry maakte daar in de jaren 70 een hele leuke hit mee. Don't Be Cruel op OZN 920. Welkom, het is even over zeven. We hebben samen de week weer netjes doormidden gezaagd. En dan denk je van harte welkom. Tot 8 uur is dit deel 2 van jouw avond door. Now if you...

Ik denk dat we het allemaal wel eens een keer heel stiekem gedaan hebben. Namelijk een handdoekje leggen tijdens een vakantie op een lichtbedje die jij eigenlijk wil bij het zwembad. Nou, in Griekenland is dat twee mannen fataal geworden. Althans, één van die twee. Een man van 82 en 76 die hadden ruzie over een lichtbedje. En getuigen zagen dat ze behoorlijk met elkaar in de klins lagen. En één van de twee die wond zich zo op dat hij een hartstilstand kreeg en ter plekke overleed. Ja, en dat alleen maar om een lichtstoel tijdens de vakantie.

ze zijn ooit bekend geworden doordat ze de soundtrack schreven van een film die totaal geflopt is. Alleen de soundtrack werd een hit. Cowboys, misschien ken je dat nog wel, ging over een wasstraat. En voor de rest stelde die film eigenlijk helemaal niet zoveel voor. En Wos Wise die mocht een soundtrack schrijven en deed hij dat op een leuke wijze. Alleen, ze maakte ook hele mooie ballads. En daar wilde ze eigenlijk een klein beetje aan herinnerd worden. En dit was er een van. Love Don't Live Here Anymore.

Opnames van dit album waar Lenny op stond, gingen ze uit elkaar. Oneenigheid, en dat gebeurt wel eens. En Trevor Horn stond voor de moeilijke klus om het album af te maken. Heeft ook niks gedaan. En Lenny stond op dat laatste album. En Trevor Horn is daarna heel beroemd geworden als producer van heel veel singles.

Een beetje een vreemde naam voor een groep, maar toch een leuk nummer. Walking on Cars uit 2016. De groep bestaat niet meer. En Speeding Cars was een bescheiden hit. Het is de hoogste tijd om afscheid van je te nemen op deze woensdag. Ik wens je veel luisterplezier met mijn collega's. En ik zie je morgen. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan!

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het dorp Herwijnen in de Betuwe kan Defensie doorgaan met het bouwen van een militair radarstation. De bezwaren die de gemeente en omwonenden hadden zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Defensie heeft volgens de RVS genoeg onderbouwd waarom de keuze op Herwijnen is gevallen. Er is ook geen risico voor de volksgezondheid. De Amerikaanse president Trump bezuinigt steeds meer op de wetenschap en daarom slaan de EU en Canada de handen in één om belangrijke oceaanmetingen veilig te stellen. Tijdens de algemene vergadering in New York hebben de EU en Canada de samenwerking bekendgemaakt en andere landen opgeroepen ook bij te dragen. De EU zelf trekt 100 miljoen euro uit en Canada 82 miljoen. Ondertussen hebben 30 landen, waaronder Nederland, zich bij het initiatief aangesloten. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. In samenwerking met Bibliotheek De Lage Beem organiseren de 4 Laabeekse seniorenverenigingen weer een aantal filmmiddagen. De eerste is nu op donderdag 15 oktober aanstaande en te zien in het dorpshuis in Lieshout. De gekozen film is Kala Malaga van Mariam Touzani. Deze won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Een warme film over herinneringen, zelfstandigheid en jezelf opnieuw ontdekken op latere leeftijd. Begint om 1:30. Een kaartje kost 8 euro, dat is inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En is te koop via bibliotheeklagebeemde.nl of aan de zaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De gemeente Laabeek werkt samen met Lef Laabeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Albert Heijn in Gemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries is onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, krijgt het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

Sign Your Name, Sign Your Name. Maar wat vul je dan in, hè? Matreya of Terrence Trent D'Arby? Want hij heeft zijn naam ondertussen veranderd. Hij had wel heerlijke hits hier in Nederland, hoor. En dat met Sign Your Name was zeker niet de minste. Welkom bij een nieuw uur OSR 920. We gaan

Weet je trouwens dat Duffy eigenlijk gewoon Amy heet? Ja, Amy Duffy. Maar hij had zoiets van, weet je wat? Ja, er zijn al zoveel Amy's op dat moment in de hitparade. Ik gebruik gewoon alleen mijn achternaam. En ja, dat deed ze goed. Ja, want we hadden Amy Winehouse, Amy McDonald en al die andere dames. Ze had zoiets van, weet je wat? Ik doe het gewoon lekker met mijn achternaam. Prima! Hey, leg de jeugd eens uit wat een inktpot is. Ja, dat deed je je pen in vroeger.

De heren van Bros kregen knallende ruzie en ze gingen uit elkaar en we hoorden nooit niks meer van ze. En een jaartje of 5-6 geleden kwamen ze weer bij elkaar, gingen ze weer toeren, kregen weer ruzie. En volgens mij is er nu ook geen kans meer op hereniging. Nou ja, goed.

Ja, ik zou het best eens willen hoor. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die gewoon zoiets hebben van... weet je wat, ik begin gewoon even helemaal overnieuw. Kunnen we dit even resetten en opnieuw beginnen? Dat is inderdaad lekkere muziek van John Lennon. En met deze plaat zijn wij toegekomen op het moment dat we de geschiedenisboekjes weer open gaan doen. En dan gaan we kijken op 23 september. En in 1967 komen de Doors met de opvolger van Light My Fire. En dat is dan op dat moment People Are Strange. De nieuwe single van de Doors in 1967. Robbie McIntosh, de drummer van de Average White Band, die overlijdt op 23 september 1974 in een hotelkamer in Hollywood aan een overdosis. Want op een feestje ziet hij wit poeder op tafel aan voor cocaïne. Het blijkt echter pure heroïne te zijn en hij is 24 jaar geworden. Na zijn dood heeft Average White Band een groot hit met Pick Up The Pieces en zij hebben dit nummer als ode aan Robbie McIntosh geschreven. Op 23 september 1980 staat Bob Marley voor het laatst op het podium tijdens een concert. Hij overlijdt op 11 mei 1981 en de belangrijkste doodsoorzaak bij Bob Marley was kanker. Het begon als een klein plekje onder zijn voet. Het bleek huidkanker te zijn, maar hij wilde zijn teen niet amputeren. Dit was in strijd met zijn geloof. Nog zo'n triest verhaal van 23 september 2004, want dan overlijdt André Hazes. De zanger voelt zich de avond ervoor al niet lekker, heeft hoge koorts en hij krijgt het benauwd. Hij wordt per ambulance naar het ziekenhuis in Woerden vervoerd. En André Hazes is dan 53 jaar geworden. Op 23 september 2004 overlijdt hij. De jarigen van vandaag, dat zijn er niet zo heel erg veel. We hebben Julio Iglesias, Sam Bettens van Case Choice en niemand minder dan Bruce Springsteen.

Maya en The Heart of Stone en de voorjarige Bruce Springsteen en Tougher Than the Rest. Ja, ze hebben echt een stoere fan natuurlijk. Inderdaad, Tougher Than the Rest. Lekker. Zometeen Rock My Heart van Holloway. Maar eerst deze klassiekertje. Even die oude doos uit de jaren 70. The Hollies en The Air That I Breathe.

En dat is lekkere muziek op de woensdagavond. Halloween, I'll rock my heart. En daarmee neem ik afscheid. Zometeen Petro Leenders. En Berend is er vanaf 10 uur weer. Ik wens je een hele fijne avond. Morgen 8 uur ben ik er weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanaf morgenmiddag 5 uur is voor de hele bebouwde kom van het Gelderse op Heusden een noodverordening afgekondigd. Een deel van het centrum is als veiligheidsrisicogebied bestempeld om te voorkomen dat er net zoals vorige week donderdag gereld gaat worden. Toen gooiden relschoppers bij het gemeentehuis met vuurwerk en werd de politie bekogeld. Ook vonden er vernielingen plaats. Op het moment van de rellen werd er vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen en 14 personen werden opgepakt. In Utrecht zijn tientallen mensen samengekomen om stil te staan bij het overlijden van Alfredo Gulu. Ze liepen in een stille tocht door het centrum van de stad naar Nijntjepleintje. Daar werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de 51-jarige Alfredo, die tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel werd en overleed. De politie hield Gulu staande omdat hij te hard op een fatbike reed en geen legitimatiebewijs bij zich had. Onduidelijk is nog waaraan hij is overleden. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. De Telegraaf meldt dat volgens Sint-Tolk-presentator Matthijs Jansen acteur Ramzi Nassar Stefan de Wallen zal opvolgen als nieuwe assistent van Sint-Nicolaas. De afgelopen dagen vielen er verschillende namen, waaronder die van Casper van Koten, Harry Piekema, Leopold Witte en Daan Schuurmans. Jansen houdt wel een kleine slag om de arm en zegt voor 95% zeker te weten dat de keuze op Nassar is gevallen. De NTR heeft het bericht niet bevestigd. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste twee weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beek nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallende aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. Binnenkort start in Laabeek de Voorleesexpress. De Voorleesexpress helpt jonge kinderen die moeite hebben met taal. Een vrijwilliger gaat één keer per week bij een gezin op bezoek om een boekje voor te lezen, een taalspelletje te doen of gewoon een praatje te maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Wie van voorlezen houdt, graag met kinderen werkt, iets wil betekenen voor een ander, kan zich hiervoor aanmelden. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Maandag 5 oktober is er van 3 tot 4 een informatiebijeenkomst in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De gemeente Laabeek werkt samen met Lef Laabeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Lekkere muziek van Soul Asylum, The Runaway Train. Inderdaad, welkom allemaal bij het laatste gedeelte daarvan door hier op OSN 920. En we gaan even chillen met Tim Hardin. How can we hang on to...

Electric Light Orchestra. Confusion zongen ze deze keer voor ons. En Johnny Wakelin, dat is lang geleden dat ik die gehoord had. In Zaire, die hoorde je ook op Ozer. En hier is Amelia met die Big Big World.

week en nog steeds een van de allerbeste zangeressen van Nederland en die Nederland ooit gekend heeft. Anita Meijer, Idaho, zong ze. En Charlie Witts was er ook bij, The Most Beautiful Girl. Straks wil hij helpen, in ieder geval ons helpen, Billy Swan. Maar eerst zeg maar deze prachtige plaat, Nobody to Love.

Wat een geweldige muziek hoor je weer op Power 29.0 en dat 24 uur per dag, altijd 7 dagen in de week. Je weet het. Betty Everett hoorde je, It's in His Kiss, oftewel de Shoop Shoop Song inderdaad. En Kennelly Green die hoorde je ook, Who Do You Think You Are was dat. En hier is de Love Affair net voor 10 uur, straks na 10 uur, bier en tunnels op de radio, tot morgen dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel, waarin de omroepen opgaan in omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. Tegen de wil van een Kamermeerderheid wil infrastructuurminister Karremans vasthouden aan het besluit dat medewerkers uit de luchtvaartsector in de adviesraad over Schiphol mogen plaatsnemen. De reden is wat Karremans betreft eenvoudig, omdat daar in het vorige kabinet een motie over is aangenomen en het wetsvoorstel is aangepast. Karremans zegt dat als de huidige Kamer besluit medewerkers uit de raad te weren, hij daarmee kan leven, maar hij ziet liever dat niemand wordt uitgesloten. Premier Rob Jetten heeft in New York met de Oekraïense president Zelensky gesproken en hem op het hart gedrukt dat Oekraïne door moet gaan met hervormingen. De afgelopen tijd werd het land geplaagd door verschillende grote corruptiezaken. De aanpak daarvan en het schrappen van overbodige regels zijn volgens Jetten belangrijk voor de toetreding van Oekraïne tot de EU. Jetten wil Oekraïne de helpende hand bieden bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. En premier Jetten heeft tegen de pers bij de algemene vergadering van de VN in New York gezegd dat Nederland de afgelopen maanden alle diplomatieke methoden heeft ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Eerder deze week kwam naar buiten dat de VS nog meer sancties voorbereidde, maar nu tegen het strafhof in zijn geheel. Jetten ziet het niet alleen als de taak van Nederland om zich tegen de Amerikaanse sancties te verzetten, omdat de internationale rechtsorde voor iedereen cruciaal is. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Albert Heijn in Geemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, krijgt het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. De gemeente Laabeek werkt samen met Lef Laabeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. In samenwerking met Bibliotheek De Lage Beemden organiseren de vier Laabeekse seniorenverenigingen weer een aantal filmmiddagen. De eerste is nu op donderdag 15 oktober aanstaande en te zien in het dorpshuis in Lieshout. De gekozen film is Cala Malaga van Mariam Touzani. Deze won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Een warme film over herinneringen, zelfstandigheid en jezelf opnieuw ontdekken op latere leeftijd. Begint om 1:30. Een kaartje kost €8, dat is inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En is te koop via bibliotheeklagebeemde.nl of aan de zaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.
4: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.
5: I'm back at you again.
4: Upside your head.
5: Radio station is
4: upside your head.
5: WGAP.
4: Say oops upside your head.

Harry Rock en I Should Be So Lucky. En de Gap Band, waar de eerste twee. Goedenavond, dit is Voor de Nacht Begint. Met dank aan Petro. Hey, de beste zangers. Welke gaan we vandaag draaien van de aflevering van afgelopen zaterdag van de Nederlandse televisie. Het werkje van Busy Dansen aan Zee.

Lekker Mind. Greyhound, 2077. We gaan naar de eerste albumtrack voor vandaag. Is er eentje van Kate Bush. Crowdbusting gaan we draaien. Terug te vinden op het album The Hounds of Love.

Ook de nieuwe muzieknummers die vergeten we hier niet bij OZR 920. Een nieuw werk van Hugo en Solto. Toch al even een aantal weken. Jamaican Bam Bam was dat. En dan nu iets anders. Bonnie Raitt, here's Have a Heart. Hey.

0: Ryan Adams en Heaven brengt ons albumtrack van het album van de week. Deze week Alabama Shakes. Het album heet I Must Be Dreaming. Een nieuw album. Wat gaan we draaien? Deze I Feel Hope Incoming.
1: Album van de week.

De Fab Four, zo werden ze destijds genoemd. De Beatles, een van de vele die ze maakten. Twist and Shout uit de jaren 60. Heel iets anders. Avril Lavigne. Here's Complicated. Life's like a

Greg Holden, The Lost Boy. Soms dan zoeken we ze heel diep, die albums met die albumtracks. En dan krijg je verrassende muziekjes. Zoals dit bijvoorbeeld, van Larry McRae. Ik had er nog nooit van gehoord. Het album heet Blues Without You, van 2022. Hier is Breaking News.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel met alleen omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. En de EU is diep bezorgd over het opnieuw oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst roept op tot dringende de-escalatie en het hervatten van het vredesakkoord van 2022. De spanningen liepen vandaag verder op toen rebellen meerdere steden aanvielen en vliegvelden innamen. De Ethiopische president stelde bij de VN dat zijn land zich terughoudend opstelt, maar de EU benadrukt dat het conflict alleen via dialoog kan worden opgelost. Het weer vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Albert Heijn in Geemert is onderscheiden met het Super Supermarkt keurmerk, het SSK. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt. Ondernemer Arjan de Vries onder andere gecertificeerd voor zijn grote inzet op het thema lokale betrokkenheid vanwege de wijkgerichte servicedienst in de winkel en het thema onderscheiden assortiment. Bram de Jong, voorzitter van de stichting Super Supermarkt Keurmerk, krijgt het keurmerk uit en gaf aan dat het SSK niet zomaar wordt toegekend. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste twee weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beek nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. De gemeente Laabeek werkt samen met Lef Laabeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders

Pet Shop Boys, Dusty Springfield, samen in een nummer What Have I Done To Deserve This. En we gingen van start met Freestyler van de Bumfunk MC's. Welkom, deel 2. Eerst de Blind Melon en No Rain.

Muziek van Billy Joe Royal en Hush. Het was een van de best verkochte cd's van Marco Borsato. De waarheid kwam uit in 1996. Hier is Vreemde Handen.

Ryan Ferry was de leider van dit bandje Roxy Music, More Than This. Verder met Edwin Evers, buiten DJ, ook een artiest met veel talenten. Hier is het nummer Stad en Land.

The Outlaws, and there goes another love song aangeland bij. Eens even kijken, bij Norah Jones, want daar gaan we een albumtrack van draaien. Feels Like Home, zo heet het album, kwam uit in 2004. Those Sweet Words.

Melee, Beeldtoilet. Onlangs vroeg iemand aan mij van... Hey, doen jullie ook iets aan DAB? Ja hoor, wij zitten op DAB, we zitten op FM, we zitten op slimme speakers, we zitten op de website, we zitten bijna overal. Voor een mooi overzicht verwijs ik je naar de website. OSR920.nl. Kijk op de bodempagina, daar vind je alle frequenties. Een landkaartje erbij met cirkeltjes waar wij allemaal te horen zijn. En natuurlijk op de World Wide Web.

Hallo Black and the Man. Rest ons nog één album trekken en dan is het programma zo goed als voorbij. Misschien nog een liedje erachteraan. Dat zou zomaar even kunnen. Nou, de laatste album trekken is er eentje van Otis Rush. Got to be some changes made. Terug te vinden op het album The Sonnet Blue Story 2005. Ik wens je een fijne nacht. Graag tot morgen. Even na 10 uur voor een nieuwe aflevering van dit programma Voor de Nacht Begint.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Binnenkort start in Labeck de Voorlees Express. De Voorlees Express helpt jonge kinderen die moeite hebben met taal. Een vrijwilliger gaat 1 keer per week bij een gezin op bezoek om een boekje voor te lezen, een taalspelletje te doen of gewoon een praatje te maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Wie van voorlezen houdt, graag met kinderen werkt, iets wilt betekenen voor een ander, kan zich hiervoor aanmelden. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Maandag 5 oktober is er van 3 tot 4 een informatiebijeenkomst in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De gemeente Labeck werkt samen met Lef Labeck om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een centje en Lef stuurt dan een brief of een ansichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. In samenwerking met Bibliotheek De Lage Beemde organiseren de 4 Labeekse seniorenverenigingen weer een aantal filmmiddagen. De eerste is nu op donderdag 15 oktober aanstaande en te zien in het dorpshuis in Lieshout. De gekozen film is Kala Malaga van Mariam Touzani. Deze won de publieksprijs op het filmfestival van Venetië. Een warme film over herinneringen, zelfstandigheid en jezelf opnieuw ontdekken op latere leeftijd. Begint om 1:30. Een kaartje kost €8, dat is inclusief een kopje koffie of een kopje thee. En is te koop via bibliotheeklagebeemde.nl of aan de zaal. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Voor meer nieuws uit Labeck, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Labeek werkt samen met Lef Labeek om te helpen bij geldzorgen. Het kan namelijk gebeuren dat er rekeningen blijven liggen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden. Dat geeft zorg en kan tot problemen leiden. Zeker als de volgende rekening weer op de deurmat valt. Soms gaat dit zo snel dat je het overzicht verliest. Bij betalingsachterstanden krijgt de gemeente een seintje en Lef stuurt dan een brief of een aanzichtkaart. Lef wil de geldzaken liever persoonlijk behandelen en daarom kunnen medewerkers ook langskomen om mogelijkheden te bespreken en te zoeken naar oplossingen. In Beek en Donk is dit weekend een tentoonstelling te zien van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Toen voeren de eerste schepen door het pas aangelegde kanaal. 4 jaar eerder was begonnen met de aanleg van het kanaal van Den Bosch naar Luik. In onze streek werd voor de aanleg het dal van de Aa gevolgd. Op de Donk kwam een sluis te liggen. Over deze ontwikkelingen is van 25 tot en met 28 september een tentoonstelling te zien in het ruim van de Terra Nova, een antiek schip uit 1929 van het type Kempenaar. Het ligt tussen sluis 6 en de Beekse Brug. Opening is vrijdag om 3:30. Labeek zet zich samen met andere gemeenten in Noord-Brabant in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een complete winkel- en horecaaanbod. Om hierin de juiste keuzes te maken start deze maand het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het brengt in beeld waar inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Ook Labeek neemt deel aan het onderzoek. In september en oktober ontvangt een groot deel van de huishoudens een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Wie geen brief krijgt maar wel wil meedoen, kan de vragenlijst invullen via startvragenlijst.nl/koopgedrag. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwald Bakel op Omroep Peelrand. Labeek zet zich samen met andere gemeenten in Noord-Brabant in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een complete winkel- en horecaaanbod. Om hierin de juiste keuzes te maken start deze maand het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het brengt in beeld waar inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Ook Labeek neemt deel aan het onderzoek. In september en oktober ontvangt een groot deel van de huishoudens een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Wie geen brief krijgt maar wel wil meedoen, kan de vragenlijst invullen via startvragenlijst.nl/koopgedrag. De brandweer uit Helmond is in de nacht van dinsdag en woensdag opgeroepen voor een autobrand aan het Nuieind in Bakel. Toen de brandweer arriveerde sloeg de vlam al uit de auto. De oorzaak van de brand is onbekend, maar in het weiland tegenover de brandende auto lag iets dat leek op een brandend kannetje. Auto's door de brand helemaal verwoest. De brand woedde op de weg naast een chaletpark waar bewoners vaak hun auto's parkeren. In het verleden zijn hier al vaker auto's door brand beschadigd. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. Fotografieliefhebbers kunnen verrast worden door de diversiteit en creativiteit van Fotoclub Objectief. In de eerste 2 weekenden van oktober is in Kunstpodium het Oude Raadhuis in Beker nog een expositie te zien met zo'n 60 foto's gemaakt door de leden. Een opvallend aspect van de expositie is de rode draad. De fotografen kregen hetzelfde beginpunt, maar hadden de vrijheid om dit op een eigen wijze te interpreteren. Ook is er een diashow te zien met foto's rond verschillende thema's. Het Kunstpodium is open op 3 en 4 en 10 en 11 oktober van 2 tot 5. Officiële opening is op 3 oktober om 2 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwald-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.